2 Echo Zero, Uniform Foxtrot Juliet, listen. 2 Echo Zero, Uniform Foxtrot Juliet, listening.